Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

reconciliar tudo. Não quero mais não, você quer.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord. Tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan.

0: gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

2. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

We do this next one in the dark.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in

0: Het instituut Mijnbouwschade Groningen dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vrede.

0: vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij...

Vladimir Sinner, the voice.

Yo-yo. Oh. I say I'm a one more. One more. One more. One more.

0: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. Twee mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more.
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Fei.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Doe via Valsboek.
6: Valsboek. Zal dat aan dat die? Als aan dat Facebook.
5: Mij dat nog dan aan een gewichtige.
6: Heb ik ook een account hoor.

0: kusukuda yo feni.
1: Geniet dus van onze uitzending, want
0: dit is Il Jajidraai, gepresenteerd door
1: Merre
0: en Riek.
1: Elke maandag van 2 uur tot en met 5 uur.
0: Onze programma is altijd gevarieerd.
1: Dus kom erbij en blijft u vooral afgestemd.
0: Het is een samenspel tussen u als luisteraar
1: en wij als programmamakers.
0: Dus laat wat van u horen.
1: Door te bellen naar
0: 020-737-1301. Wij zijn er voor u. Arki Dagi Drai, Sondro Sipai.
2: Jami si donti de. Wena di jami si donti de. Tena ini mi oso. So tiri leki memre. Na jami si donti de. Di memre fu libi. Wani fu taimi so leki kamina. Mi, na pikin boy fu este. Mi, de lei fu yu, no weni ete. Bika di anana meki mi, anobe libi pasi di basra parakseri. Mi no ben kong na grontapu, fu sini den kron kron sini fu yu. Marawinti, marawinti, yu de seki mi bon. Yu wani broko mi taki. Mami, nada luto. Mi, kankampe mi de.

konaini. Saptachi anoti de raso angajaji dry brasa makandra kakayesi archi kring kring. Iedere maandagmiddag van 2 tot 5 koni defu dai hila hila lobby lobby defu mai archi archo fa jaji dry tenapu jaja Kankang at napu na enfutu tapu. So konaini, konaini. So shuiti so. Raso, 105.2 in de ether. Live meekijken kan via Raso. 020.nl.

Goeiedag luisteraars, welkom bij weer een uitzending van Jaggi Draai op de maandag. Jaggi Draai is te ontvangen elke maandag van 2 tot en met 5. Radio Razo Amsterdam is te ontvangen via de ether op de 105.2 MHz. Online via internet zonder vertragingen razo020.nl. De digitale kanalen Ziggo Digitaal 1365, KPN 1126, Telfort 839, Access for All 970 en IPTV 3121. Het nummer van de studio buiten Amsterdam 020-737-1301. Wilt u een van de programmamakers ontmoeten? Dan komt u naar Groeneveen 94, navigatiecode 1103 EG in Amsterdam. Nummer van de studio om de directeur te spreken, een boodschap door te geven, mededeling, reclamespot, dan is het 020.

020-737-1301. Wie schrijft, die blijft. U mag e-mailen naar info@razo020.nl. Voor de gulle donaties maakt u het over op IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Nogmaals, IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Razo Navi Allah, multicultureel. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. En dan nu ons programmaoverzicht. Het eerste uur What's Hot on Social Media. Gevarieerd programma met alles wat er opmerkelijk voorbij komt op social media. Het kan zijn Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en andere social media platforms. Ons tweede uur, wat is uw locatie? In dit onderdeel eventuele gasten ontvangen, nieuwsberichten of artiesten belichten. Ons derde uur, de maalstroom. Hier blikken wij terug op het eerste en tweede uur of nieuws, een terugblik op de week ervoor. Houdt u er rekening mee dat het zo nu en dan ook een aangepast programma kan zijn.

106.7 of kijk en luister zonder vertraging op razo020.nl. Achar Missy, Mera, Langa Achar Masra, Rik, Achar Di Frenki Takikonawaka. In een speciale programma.

0: goedemiddag. Wa sweet bakadina, you jaji dry, tide baka tapu na munde disi. 22 juni. Sane je tak in Asran Antongo, wat is 22 juni. Jawel, jawel. En ik heb een vol studio. Luisteraars, kijkers, ik weet niet of die camera's ondertussen aan zijn geswitcht, maar wij zijn er klaar voor. Ik heb een gast in ons tweede uur. Jawel, jawel. Maar met Biggie Bar Odi, directeur Frits van Eyck. Een hele goede middag vanuit onze warme studio. Jawel, de ventilatoren staan op, ik weet niet wat, hoogste stand. Goedemorgen, wereld. Goedenavond, wereld. Goedenacht, wereld. Waar u zich ook mogen bevinden vanwege tijdsverschil met Bar Alasma Wang Sweet Odi. Eure daar in Rotterdam, oftewel 010, Odi Odi Sis. Sis Marta, ook de groeten Marta Koenders. Odi Odi met Bar Ubrara Kleid. Wang Sweet Odi ook toe. En Helene Bustamente, natuurlijk groet ik ook u, Gilda Danarag, Odi, Odi, Odi, Odi. Banansi, long time no here. You ook toe, met Barwang Lispeki, Odi. Mijn collega is ook aangeschoven en Momik Ing ook toe. Barwang Sweet, Odi. Fos mi tek na programma, Abra. Wang Sweet Konaini?
1: Odi, Odi, Odi, voor iedereen. Ik groet iedereen lekker bij Jaji Draai hier met Merre. En we gaan een gezellige uitzending van maken. Mooie items, wat Merre altijd heeft. Informatie, info. Infotainment is op en top. Altijd geregeld door haar. Administratie zit altijd heel goed. Dus ze gaat het zelf vertellen. Maar ik groet iedereen die luistert nu. En je mag gerust bellen naar de studio op 020.
0: Mm-hmm. En 737-737-13-01. Helemaal goed, we doen het samen. Dankjewel, Steve. Ja, u hoort het, mijn collega die is er nog niet. Ik weet niet of mijn studiogast al zover is als zij ook wilt groeten. Want het is een dame. Oh, nog niet, in de tweede uur. Dan gaan we haar stem horen. Anna Missy is ook een radiopersoon geweest door mensen. Dus wat dat betreft, Teme Meknes Makong in a studio. Anno lichtgewicht, Mimekong. Kijk maar naar biertje. Ook geen lichtgewicht, dat bedoel ik maar. En ik mis mijn collega Gulpen. Maar als het goed is, is hij onderweg. Vorige week heeft hij de luisteraars al aangegeven dat hij voor een paar weken zal uitvallen in verband met een ingreep. Sisa Akusha met Barry One Sweet Odi ook toe. En iedereen die iets te vieren heeft, hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeré. Het kan zijn een mag, tuurlijk. Weet het nog een keer doen? Doen we het samen? Heeft u iets te vieren? Alle microfoon. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeré. Ook als het een scheiding is, jere mensen, je mag bar hiep, hiep, hiep, hoeré ook toe. Want je weet niet waarom. Ja, nog, het kan gewoon. En degene die in rouw gedompeld zijn, heel veel kracht. Gewoon, you ook toe, odi, odi. En ik begin mezelf, als we toch aan het feliciteren zijn, ik begin mezelf te feliciteren. Want ja, satra, dan mokiswang yari one day baka. Nangalat wan taki, wo abrateki na dei wortu, fu tide 22 juni. Bril op. Dit zegt de Heer. Ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd. Van me hield als mijn bruid. Hoe je me volgde door de woestijn. Dat land waar niet wordt gezaaid. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoot van Christus. Zo ongelegen komt zijn woord. Een fluistering die ongehoord zich in mijn bloed gedrongen heeft. Als liefde waar ik mij aan geef. Ik ben gevangen in zijn stem. Mijn leven spreekt alleen van hem. Mijn God, hij zit mij in het bloed. dat maakt mijn bitter leven zoet. Dies bij de AD Wortel voor Tide Munde 22 juni. We abrat ik van pokoe en dan aansluitend lik van Oegwinti dan naar Razo Agenda Blok. Blijft u vooral afgestemd.
2: Elif RDF.

0: Wees welkom. Was sweet konaini. Hallo. Met wie spreek ik?
1: Met wie denk je?
0: Hey, gulpen.
1: Sorry. Bel met de telefoon.
0: Nou zeg, ik werd afgeleid door biertje. Biri, biervliet.
2: Stevie.
1: En een bloer dat binnen dat jaren daar uit te gaan.
2: Ja, niet zo jaloers. Kom gezellig hier, Rick. We wachten op je.
0: Hoe is het met je?
1: Hey, ontspannen.
0: Oké, ben je een beetje zenuwachtig?
1: Nee, ik wil maar dat ik even niet meer kom.
0: Oké.
1: Ja, want ik moet al over een uurtje daar zijn en dan molasting. Want ja, ik ben alleen met koken.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet nog even koken en moest alles doen voor mijn klima ofzo.
0: Ja.
1: Dus dan doen we dat wel.
0: Meer begrijp.
1: Ja, nee, maar duurtje, ik ben niet jaloers hoor. Hoe zullen we dat gaan?
2: Ja, dat weet ik toch. Kijk, Merre die kan heel veel hebben natuurlijk. En ze is heel sportief. Ze weet het gewoon. De complimentjes gaan ze allemaal aan. En Rick, ik wil je van deze kant uit heel veel sterkte wensen, jongen.
1: Dankjewel.
2: Je ogen is niet niks. En het komt allemaal goed. Heb je hulp nodig, dan kan je Merre, mij bellen. En... net als Michael Jackson, I'll be there.
0: Wauw.
1: Oké, dan is goed. Ik hou jullie beiden eraan.
0: Oké.
2: Okay. Is goed.
0: Komt helemaal goed.
1: Ja, ik ga luisteren tot waar ik kan.
0: Mm-hmm.
1: En daarna dan ga ik naar luisteren.
0: Oké. Okay. Nou, heel veel sterkte nogmaals. En het komt allemaal goed, ja?
1: Oké. Okay. Odi ala de Artimaya.
0: Ze hebben je gehoord, Grand Tani.
1: Okay.
0: Is goed. Doei, doei. Doei, doei.
2: Doei, doei.
0: Doei. Yes, dat was onze collega Gulpen. En hij zit op luisteren. En zal zometeen zich moeten overgeven aan een kleine ingreep. Arkimang, we onderbreek even. Dus om even weer in te komen... Moskoi van Poku Konaini en dat we abratik razo agenda blok.

Dit is Razo Agendablok. 23 juni tempo wandelen. Elke dinsdag gaat een vrouwengroep samen wandelen om het stappendoel te behalen. Tijdens het wandelen staan gezelligheid, ontspanning en bewegen centraal. Van 9:30 tot en met 13:00. De buurtkamer Jan Evertsestraat 269. 23 juni Powerful. De pensioenleeftijd is een begin. Powerful is een gratis workshopprogramma voor Amsterdammers tussen de 60 en 75 jaar. In 2 bijeenkomsten blik je terug op wat je hebt gedaan en kijk je fris vooruit naar wat er nog komen gaat. Veel deelnemers zeggen achteraf: ik ontdekte dat ik veel meer invloed heb op hoe ik ouder word dan ik dacht. 23 juni en 7 juli. Van 10 tot en met 3 gelden Amsterdam, Keizersgracht 346. 23 juni, Stadsdeelcommissie Oost. Overlegvergadering tussen Stadsdeelcommissie en dagelijks bestuur. 7:30, 's avonds tot en met 10:00, Stadsloket Oost-Oranje Vrijstraatplein 2. 24 juni bijeenkomst Stedenbouwkundig Kader. Geef online uw mening over het concept Stedenbouwkundig Kader of kom op 24 juni naar de bijeenkomst. Eind mei Eind mei vragen we de Stadsdeelcommissie advies, dat is dus geweest, te geven op het concept Stedenbouwkundig Kader. Ook u kunt rond deze periode reageren op een aantal belangrijke punten uit dit kader. Denk bijvoorbeeld aan uitgangspunten voor het water, de pleinen en parken in de nieuwe buurt en de tijdelijke invulling van het gebied tijdens de bouw. Het is van 10:00 's morgens tot en met 4:00. 24 juni organiseren wij een community bijeenkomst over de doorwerking van het koloniaal en slavernijverleden in Amsterdam Zuidoost. We bespreken de aanbevelingen uit het adviesrapport Route naar Herstel van Zwart Manifest en samen verkennen we wat dit betekent voor onze thema's wonen, veiligheid, jeugd en onderwijs, werk en economie en gezondheid. We verwelkomen je graag aan tafel, 7:30 in de avond tot en met 10:00. No Limit, Geldershoofd 80. 25 juni cursus Omgaan met Stress. De gratis cursus Omgaan met Stress van Arkin, aangeboden via Arkin Preventie, is bedoeld voor volwassenen die beter willen leren omgaan met stress en overbelasting. 10:00 's morgens tot en met 12:00, OBA, Belmerplein 393. 25 juni braintraining op de dansvloer bij ons tweede huis. Braintraining op de dansvloer is gebaseerd op de wetenschappelijke onderbouwde methode van Switch to Move, waarbij muziek en bewegen op een unieke manier worden gecombineerd. Braintraining op de dansvloer leidt tot fysieke, sociale en mentale verbetering van de deelnemers. 14:45 in de middag tot en met 14:30, ons tweede huis, Saaftingenstraat 313. 25 juni, Girls Summer Night. Ben jij 16 tot en met 22 jaar oud en woon je op Eiburg? Kom dan op donderdag 25 juni, want dan organiseren we speciaal voor meiden een Girls Summer Night. Inclusief bingo en avondeten. Samen gaan wij in gesprek over hoe we het Theo van Gogh Park prettiger kunnen maken voor meiden. 5:00 in de middag tot en met 7:00, Factor I, Pampeslaan 11. 27 juni, Strand Eiburg Obstakel Run. Ren, klim, kruip en spring over het strand van Eiburg. Tijdens de 4e editie van de Obstakel Run wordt Strand Eiburg weer omgebouwd tot een uitdagend obstakelparcours voor leuke hindernissen in het zand en door het water. 1:00 's middags tot en met 16:30. 27 juni, het Danspaleis is een ouderwets gezellig dansfeest voor ouderen en iedereen die van swingen houdt. Van 2 tot en met 4 en toegang is gratis. Bonte Kraai, Kraaienes 68. Zover Razo Agendablok. Argimang if me luka juru dang we doro. Nou, het is bijna 10:50. Weet je, ik zeg gewoon muziek, want we hebben iets te vieren.
zaterdag. En ik kan niet wachten om zo meteen in ons tweede uur mijn collega aan het woord te laten. Want als u nu pas heeft ingestemd of afgestemd, ze heeft ook programma's gemaakt. Dus u gaat zo meteen kennis met haar maken. Blijf vooral afgestemd. Ik weet niet waarom ze aan het lachen is, maar ik zou zeggen, Arkimang, genoeg om afgestemd te blijven. Want ja, we gaan het. Dat ga ik wel zeggen. Het wordt een spraakmakende topic, onderwerp. Dus iedereen heeft zo zijn of haar mening hierover. Dus ik ben benieuwd. Blijf afgestemd, Arkimang. Ik zie hier. Yes, dat gaan we nu dan doen. Even een pauze maken.

0: Oh mijn God, Riek zegt tegen mij 1-0 omdat mi draai apoku temwashi you. Miss up that you or was score dan. You know my hat-trick. We hebben een beller, wees welkom.
1: Jackie draai, Miss Kat Marilyn, wat sweet monde bakana.
0: Sweet bakana, sisa kusha.
1: Ja, Miss Kat, ja, mi gudu. Wiki baka, weke.
0: Weke,
1: Jackie draai, kan de alles mannen zelf zijn naam betekenis. Mannen teda, familie ben gona pedra.
0: Ja.
1: Da watrai draai. Meisje, dat nog best sabi. Dat de tweede jongen was 22 jaar zo. De senmigo was hier de pretty. Meisje, dat dom is dom. Me was a pretty. I guess was aan een draai naam foto. Neem luku. We meisje, if you see me foto de tashoro. Nee, ze me breed in die chara programma conditie. Dat me saptak na dry water. If you got that pen. In mangai palacio.
0: Ja, not true. Not true.
1: Ah, zijn geschiedenis, hè?
0: Ja, zeker. Ja,
1: ja dat klopt. Mensen kunnen weten. En het heet ook wat woord. Daarom ik actie schwitteren. Na actie met me leren. Met me de sofara ten a milo. Zo zijn natuur. Nangan de lobby libisma. Samen Archie, de biggest match with if Archie era.
0: Aso, a true.
1: Maar dat van vijf is kaart. Een mooi programma is een eentje met een Barry Simon. No, no, de meisje. Ja, die draai.
0: Sisa Kusha.
1: In Sabi.
0: Zij wat je eruit idee.
1: Alla de lobby, brada. Dan Sisa zei Archie. O, Archie, ja, die draai. Belangrijk. Fred Slaga in. En weet de helft met je biggie Odi. En tango Dora, ja, mis kaart. Maar je ziet me wat moende. No, de na spaar. No, no, de... Seta a ero moi in na oso luku di dafta maradom mi kanga mi kondrego luku 5 sadape des meteke resta kan na danga jugu watanga no tanga no srafane de etc sain grantapu des mi def mena wanse in a shoro mina ena sabaku ananyam ne nyandi me mangri so ananyam so mila matsabako na se liba mi de anonyam nenya
0: astenda oso
1: abomis katsong fala kit ay senanga den brada fi samben da prefor keer
0: grandani
1: odina de na mi meisha tu pe mi meisha de
0: I make em bumada oso
1: ya a biguma
0: ya seika
1: Mekadu sa wanta aben firi atakanga mama.
0: Dat me bedoel.
1: No was man na defu doing in a force ja in grond tapu.
0: Nee, zeker niet.
1: Alles maar aben firi taskat na lek mangai to.
0: Ja, wel en a firi fu boom. We see dat up afstand me firi.
1: En maar ik heb dat, mi jere mi sting. Akusia mo, verrassen tak me, Archie.
0: Mi lobe enzo.
1: Mi lobe, jere mi skat, wat sweetie en de monde en Godore Fara.
0: Grand Tangi, les
1: je doet het goed. Je doet het goed, je mag blijven.
0: Dank u wel.
1: Dag, mijn schat.
0: Doei.
1: Doei, schat.
0: Ja, man.

Arkiman, in het tweede juro, achter de knoppen. Heel iemand anders, want dan kan ik rustig zitten om in gesprek te gaan met, ik zeg het nu wel, met Marcia. We gaan het hebben over het dragen van pruiken, weven en vlechten. Waarom doen mensen dat?

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Ja, luisteraars, welkom terug. We gaan meteen met de deur in huis vallen. Is ons tweede uur, wat is uw locatie? En ons locatie is precies hier in de studio. En Mokarin Kona Ini, wiens attack anet anouan takasran antongo. Misab data saptaking, want kosi data sap kos ook toen sran antongo. Dus van sweet Kona Ini, maar en Anouas Masaiko, zie je? Ik ben meteen van me apropos. Een hele goede middag.
1: Een goede middag, luisteraars. Dit is Marcia.
0: Dag Marcia.
1: Goedemiddag, Mary.
0: Wat fijn, je drukking, hè, Mary?
1: Ja, geen merre hoor, Mary.
0: En waarom dan?
1: Omdat ik altijd gewend ben Mary te zeggen.
0: Mary, me. Ik ben blij dat je in de studio bent en tijd heb gemaakt om vandaag een topic met mij te behandelen. Spraakmakend, zeg ik wel eens. Heel veel discussies. Dus wat vind je ervan, het topic wat wij zo meteen gaan behandelen?
1: Nou, wat ik hier zie, ik zou zeggen, kom maar op. Ik geef mijn mening erover. Want ja, ik zou zeggen,
0: shoot. Oké, dan zie je, we kennen elkaar nog goed. Shoot, oké. Waarom dragen vrouwen een pruik? En dan zie ik hier, niet iedereen draagt een pruik om dezelfde reden. Marcia, ze hebben een paar opsommingen gedaan. Wil jij die doornemen? En dan kijken wat we ermee gaan doen.
1: Oké. Niet iedereen draagt een pruik om dezelfde redenen. Mm-hmm. Denk aan haaruitval door ziekte of medicatie. Mm-hmm. Alopecia. Bescherming van eigen haar. Mode en stijl, gemak en tijdbesparing, religieuze of culturele redenen.
0: Oké. Zullen we ze stap voor stap doornemen? Want je vroeg me al bij die derde, hoezo dat? Kun je leven met haaruitval door ziekte of medicatie? Kun je ermee leven? Misschien een rare vraagstelling. Maar wat vind je daarvan?
1: Ja, wat vind ik ervan? Uh-huh. Haaruitval door ziekte of medicatie.
0: En dat je dan een pruik gaat dragen?
1: Dat kan ik wel voorstellen, ja.
0: Oké, alopecia?
1: Maar ja, ik ben dan ook wel weer voor... Kijk,
0: horen wij haar goed? Praat ze goed, duidelijk genoeg in de microfoon?
1: Ja, praat ik duidelijk. Oh, dank u. Dank u. Nee, kijk, over het algemeen heb ik vrouwen gezien die kaal zijn.
0: Ja.
1: En ik moet eerlijk toegeven, vind ik prachtig hoor. Mm-hmm. Vind ik echt heel prachtig. Maar ja, anderen hebben dan weer zoiets. Ze nemen daar een pruik daarvoor. Mm-hmm. En dan kan ik ook begrijpen, natuurlijk, van, ja, dan zou je zeggen van zelfverzekerdheid. Weet je wel, van niet iedereen houdt van een kaalkoppie. En als je haar uitvalt, dan zie je toch nog van je hebt haar en dan zie je die kale plekken.
0: Uh-huh.
1: Dus dan ga ik voor een pruik.
0: Oké, duidelijk. We hebben ook een heer in ons midden. Die zal zo meteen indien nodig ook zijn steentje bijdragen. Oké, en dan mode en stijl.
1: Mode en stijl. Uh-huh. Een pruik.
0: Uh-huh.
1: Ja. Hoe moet ik dat zien? Is het dan misschien een modeshow of zo? Of,
0: Nee, men doet het voor mode. Net als hoe je bijvoorbeeld een mooie ketting omdoet. Ga ik me daarbij voorstellen.
1: Dus dan draag je een pruik gewoon over je eigen haar.
0: Ja, want je bent niet kaal.
1: Je bent niet kaal?
0: Nee.
1: Dan is het voor gemak.
0: Oké, dat is het volgende. Gemak en tijd.

0: besparing.
1: Ja, toch? Dan zie ik het als gemak.
0: Inkoppertje. Religieuze of culturele redenen?
1: Ja. Daar zou ik geen antwoord op kunnen geven.
0: Oké. Okay. Ik toevallig wel. Toevallig bestaat niet. Maar ik keek onlangs naar een programma. En die vrouw heeft haar tot op de bil, haar eigen bil. Maar vanwege hun religie moeten ze een pruik op. En ik zeg je eerlijk, ik vond het niet mooi. Ze had er ook moeite mee, want die pruik was lelijker dan haar eigen haar. Maar het was cultuur. Ze ging met die man samenwonen en de familie vond het waar. Ja, zegt u het eens.
2: Maar volgens mij, dat geldt ook voor die Amish mensen, toch?
0: Exactly. Ja.
1: Oh.
0: Ja, dankjewel. Oh. Die moeten dan vanwege religie, cultuur, moeten zij een pruik op.
1: Dus al die Amish mensen hebben niet hun echte haar?
0: Niet, het zijn bepaalde, ik zou niet zeggen stammen, maar hoe noem je dat? Help me even.
2: Groepen,
0: ja, maar weet je, soms ben ik bang om bepaalde dingen te zeggen. Bepaalde groepen of in bepaalde sectoren, ja? Kampen, mm-hmm. Daar mag het echt niet. Dat je met je eigen haar loopt. Los van het feit dat ze zo'n een cap of zo'n muts hebben, moeten ze dus ook een pruik op.
1: En dat is alleen voor als ze naar buiten gaan?
0: Gewoon 24/7.
1: 24/7?
0: Minasite de begosribi, dus minasief de bepoering. Maar over het algemeen, binnen, buiten, ze hebben het gewoon op. Ja.
1: Dan zou ik dan eerder zeggen van, als het kind geboren wordt, scheer dan meteen kaal. Als het een meisje is. Dan doe je die pruik op. Of zie ik dat verkeerd?
0: Dus ik ben aan het visualiseren.
1: Ja, toch?
0: Ik denk niet dat het voor baby's geld, want kom on, we gaan toch niet een baby laten lopen met een pruik?
1: Nee, maar ik bedoel op het moment dat het geboren wordt, laten we zeggen met 9 maanden of wat dan ook, weet je wel. En het is misschien bij een bepaalde leeftijd. Mm-hmm. Ja, dan kan je dat kind toch. Ik zou dan ervoor kiezen om te scheren en dan die pruik op.
0: Mm-hmm. Oké, dat kan. En dan een gevoelige. Zou jij kunnen zien of iemand een pruik draagt?
1: Zo. Over het algemeen zie je het wel, hoor.
0: Ik weet waar jij naartoe wil.
1: Ja, nee.
0: Ik ken je een beetje, dus brand maar los.
1: Nee. Over het algemeen kun je het best wel zien, weet je wel. Want ik vind persoonlijk, ja, sommige mensen hebben een pruik op en dan denk ik bij mezelf, die is opgestaan, die heeft het eventjes geschud en erop gedaan. Ja, sorry, maar dat is mijn mening. Dus dan zie je van, oh, dit is een pruik.
0: Okay.
1: Weet je wel, want ik vind als je een pruik op wil doen, zie je dan ook verzorgd uit. Want bij sommigen zie je zo van, het is niet verzorgd.
0: Mm-hmm. Je ziet hun eigen haar eronder uitsteken soms. Ja. En de apruik gratioro. Ja, dan ik hoor je in deze. Ja. Kan het dragen van een pruik een vorm zijn van niet zelfverzekerd zijn?
1: Ja en nee.
0: Ja, waarom?
1: Is het zo van, ja, ik heb wel goed haar, maar het is voor mij het gemak. Vooral als ik 's morgens vroeg moet opstaan. Uh-huh. En nee, is het zo van, ja, ik doe gewoon waar ik zin in heb.
0: Oké. Okay. Oh, dat is een, ja, dat, oké. Okay.
1: Ja, ik doe gewoon waar ik zin in heb. Vindt de mens het leuk, ja of nee, weet je? Je hebt van die mensen die zoiets hebben van, ja, dan zeg ik het nog beleefd. Ja. Ik heb scheid aan de wereld.
0: Oké. Okay. Moet toch kunnen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ieder doet zijn eigen ding, hè? Uh-huh. Dus dan, dan heb ik zoiets van, ja, ieder doet zijn eigen ding. Okay. Maar met een pruik bedoel je daar ook weef mee?
0: Ja, het is niet je eigen haar. Het kunnen ook vlechtjes zijn. Want hier is dan inderdaad de vraag, is een pruik anders dan extensions?
1: Ja, zeker weten. Mm-hmm. Een extension, dat is iets dat dan tussen het haar, je eigen haar gedaan wordt. Mm-hmm. Een pruik, dat kan je gewoon gaan kopen. Mm-hmm. Ja? En dan zet je het op je haar. En dan kan je het nog heel mooi. Extension kon, is net als hoe je vlechten doet. Zowel je eigen haar als de nephaar. Uh-huh. Weet je wel. Maar je echte haar zit er nog tussen. Een pruik, uh-huh, dan zie je je echte haar niet.
0: Dat is waar. Oké. Okay. Maar om aan te geven, je hoeft niet het zijn niet alleen kale mensen die een pruik opdoen.
1: Nee. De mensen, je hebt ook mensen die gewoon een pruik opdoen, maar dan hebben ze hun haren gevlochten en dan komt die pruik erop.
0: Oké. Okay. We hebben het over pruiken, maar we hebben een heer in ons midden. Mannen hebben toupetjes. Steve.
1: Nee. Doe het even af.
3: Ja, dat klopt. Ik heb binnen de familie een aantal die dat doen. Uh-huh. Veel onzekerheid ook die er was.
0: Hebben we het over pruiken of toupetjes?
3: Pruiken en toupetjes. Uh-huh. Want het is het voorstukje. Dat noem ik een soort toupet-achtige pruikje. Uh-huh. Dus overheen, de laatste tijd zie je veel op Facebook die programma's waar kappers heel mooi maken. Hoe dat je gezicht kan veranderen. Uh-huh. En kijk, sommige mensen hebben het natuurlijk dus dat hun vader of opa of van zit in de genen, zeg maar. Uh-huh. Dat het vaker voorkomt. Ik heb een paar neefjes die al voor hun 35ste al kaal begonnen te worden. Uh-huh. En die zaten er heel diep mee. En later hebben ze het toch kaal gehouden, want het was ook nog mooi kaal. En, het was een beetje wennen eraan. Uh-huh. En je ziet een heleboel acteurs ook. Dat zijn grote acteurs die echt helemaal kaal zijn. En uh-huh, topacteurs zijn.
0: Ja.
3: En het is een beetje lastig voor de mensen die geen volle bos hebben. Of gewoon normaal haar. Want ik heb ook een vrouw gehad die dun haar had. Uh-huh. Ze hield altijd van vol haar. Uh-huh. Dus ze kocht ook veel haarstukjes.
0: Ja.
3: En de haarstukjes waren mooi dan gekleurd in haar haar. Dus als een soort kam werd het erop gezet. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. En dat leek nog echt gewoon heel mooi.
0: Ja, oké. Okay. Want weet je wat ik doorgaans vind? Men heeft het meer over vrouwen met een pruik dan mannen met die een toupet opdoen. Waar ligt dat
1: ik
0: dan?
1: Ik zie dat niet zo vaak, een man met een toupet.
0: Jawel hoor, kaba. Dan wil het zeggen dat ze het heel goed doen. Of dat het... Oké, okay. Nee, ik zou...
1: Wat doen ze heel goed? Die toupet?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dat het goed geplaatst wordt.
1: Oh, ik zie dat niet zo... Ja, over het algemeen zie je... Waarom lacht u? Over het algemeen zie je meer bold. Mannen die kaal zijn, die kunnen echt heel mooi zijn. Weet je wel, dus maar een toupet?
0: Ja, ik heb het gezien en ik zal dan eerlijk zeggen... niet bij donkere mannen. Dan heb ik daar genoeg.
1: Oh, de Nederlandse man. Ja.
3: Ik zie het ook heel weinig om me heen. Ik ken een paar toevallig binnen de familie- en kennissenkring. Uh-huh. En ook de Nederlandse kant ken ik een aantal, ook collega's. Maar ik zie dat ook niet vaak. Ik vind in Nederland is het toch misschien een beetje toch een chaîne naar dat de mannen dat een beetje hebben. De Surinaamse man, denk ik ook, die scheelt het.
0: Het gaat eraf. Die zijn bold.
3: Lekker bold. En het ziet er ook heel strak uit. Gewoon, als je het heel kort houdt. En,
1: maar wat me ook opgevallen is, zowel bij mannen als vrouwen, die houden er niet van dat ze ouder worden, dat ze grijs haar hebben.
0: Amen. Nou, want dat is
1: dat ze grijs worden. Uh-huh. En wat gaan ze doen? Dan maken ze hun haar zwart. Uh-huh. Dan vraag ik me af, waarom?
3: Ja.
1: Is de natuur doet zijn werk? Jongens, laten we grijs worden. Uh-huh. Heel veel mannen worden mooi grijs.
0: Ja.
3: Ik vind het ook persoonlijk mooi.
1: Maar dan zie je dan dat het haar hebben ze gekleurd. Uh-huh. Marabarba.
0: Jij wilde iets zeggen?
2: Oh. Over die toupetjes en alles. Mm-hmm. Deze dagen, wat er vooral aan de jeugd speelt, is iedereen gaat gewoon naar Turkije. Oh. Ik snap ze.
3: Ja.
2: Om een haarimplantatie te gaan doen, ik snap ze helemaal.
0: Want ja?
2: ik word binnenkort 27. Mm-hmm. Maar diegene van mijn vader hebben ervoor gezorgd dat die haarlijn naar achter gaat.
0: En jij gaat?
2: Ik ga naar Turkije, mama. Ik ga naar Turkije, heel hard. Ik trek het helemaal naar mijn wenkbrauw. Ja, want dit gaan we niet doen.
0: Even een pokoe en dan komen we terug. Tot je wenkbrauwen.
2: Ja, maar.
3: Wat doen we dan? Begin die stok te nemen. Draai een pokoe, mama komt zo bij je.
2: Kom goed.
4: Now clap your hands and stamp your feet. This happens to be a treat, wild treat.

0: 6. Zelfvertrouwen en identiteit. Voor veel vrouwen is haar verbonden aan vrouwelijkheid en identiteit. Een pruik kan dus zelfvertrouwen teruggeven. Veiligheid bieden. Ik weet niet hoe, maar goed. Helpen bij herstel na ziekte. Juist creativiteit en expressie geven. Marja.
1: Zeg het eens.
0: Neem ze met me door.
1: Nou, sowieso.
0: Dragen van, ja.
1: Sowieso nummer 3, dat vind ik wel kloppen. Helpen bij herstel na een ziekte.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik heb het zelf natuurlijk meegemaakt. En dat weet je ook natuurlijk. Mm-hmm. Want mensen durven het woord niet te zeggen, maar de meeste mensen die kanker hebben, ja, die worden kaal.
0: Klopt.
1: Ja? En dan geeft het ze toch best wel een zelfvertrouwen om een pruik. Weet je wel?
0: Okay.
1: Totdat je namelijk herstel ervan, weet je wel, dat je helemaal geen medicatie meer gebruikt. Dan komt langzamerhand, groeit je haar weer.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je de pruik weer lekker eventjes
0: parkeren.
1: Mm-hmm. Dus dan ja, dat die twee helpen bij herstel en zelfvertrouwen. Dan geef je toch ook weer, je zelfvertrouwen komt weer beetje bij beetje weer terug. Dus dan, ja, dat vind ik wel mooi van een pruik dan.
0: Oké. Okay. En ja, creativiteit en expressie geven, dat.
1: Nou, ik moet toegeven dat sommige mensen besteden ook heel veel aan een pruik.
0: Ja.
1: En dan zie je zo van, is het nou echt of is het een pruik?
0: Mm-hmm.
1: Maar op een gegeven moment zie je toch wel dat het een pruik is. Maar ze besteden er heel veel aandacht aan.
0: Mm-hmm.
1: Dat het er ook heel mooi en heel netjes uitziet.
0: Oké.
1: Okay. Dus het veiligheid bieden. Ja, wat kan een pruik veiligheid?
0: Ja.
1: Ja, als je dan zegt veiligheid bieden, dan neem ik het dan na herstel na een ziekte. Als je ziek bent, is het veilig om een pruik op te doen, want je bent kaal. Je wilt dan veiligheid. Het is in de winter, is dan weer veilig. Dan is het niet zo koud, weet je wel, op je hoofd. Dus als ik dan zo moet bekijken, dan neem ik het als veiligheid bieden.
0: Oké. Dan waarom zou men niet kiezen voor een mooie hoofddoek, maar dan een pruik?
1: Ik denk dat ik persoonlijk, ja. Kijk, ik heb nu een hoed op, maar
0: Zonder pruik hoor, luisteraars. Nee. Ze heeft prachtig haar.
1: Nee, maar soms kan ik niet te lang iets op mijn hoofd houden. Weet je, okay, want dan krijg ik spanningshoofdpijn. En als ik dan een hoofddoek zou moeten nemen, ja, dan is het voor mij dan te lang. En dan ben je dan op een gegeven moment, heb je zoiets van, dan wil je je hoofddoek loslaten.
0: Ja.
1: Maar bij sommige mensen staat het heel mooi. En ja. Maar ik denk, de pruik geeft ze toch wel weer meer zekerheid.
0: Dus we komen steeds bij dat stukje van zelfverzekerd. Want to be very honest, ik ben in discussie geweest hierover met mijn broertje. Die vond mij niet zelfverzekerd. Omdat, ja, ik ben ook iemand, ik doe pruiken op, ik weef, ik vlecht. Dami accent zei de inge weer van Oloisi. Of een oorbel. Het is een vorm van expressie. Creatief, vond ik. Het was een heel lange discussie. Duurde bijna een half uur, dat bijna mijn mapot waardoor. Dus ja, Marja?
1: Maar als jij een pruik doet, is het op het moment dat je denkt van, nou, ik wil nu een pruik, is het van voor jou het gemak op die dag?
0: Voor mij is het gemak, snelheid.
1: Okay.
0: Ik relax nu al 10 jaren niet meer. Het is, bij mij is het echt puur gemak. Ik, ja, weet je, dan heb ik zoiets van,
1: maar het is
0: van,
1: niet dat je iedere dag op hebt, toch?
0: Nee. En ja, ik ga eerlijk zijn. Dief mi temka osu me poering en me poten tapa bang jou aan presisolezi. Dat denk je niet, look me van ma. Moet dat ding echt hier slingeren? Ja, ik heb niet ook. Je hebt ook pruiken die je kan vastnaaien. Ik zou daar gek van worden.
1: Ja,
0: want dan is, ja, ik, dat zou ik niet kunnen. Bij mij zijn het inderdaad haarstukjes. weet je, kom je thuis, dan maak je het los. En wat ik dan doe, mijn eigen haar vlecht ik dan. Die behandel ik dan goed, die wordt dan geolied. Dat ze leest Tim, Loesing, mijn eigen weer. Denk ik van, waarom doe je eigenlijk een pruik op? Want het is niet dat je geen haar hebt, maar het is het gemak. Dus Arkimang, als u thuis ook een mening heeft...
1: Ja, maar ik heb
0: ook
1: gewoon mijn eigen haar. En ik heb zoiets van, nou ja, ik sta op. Ik kan mijn haar. Ik doe mijn twee vlechten.
0: Ja.
1: Is ook het gemak.
0: Ik ken jou van...
1: Is het gemak, twee vlechten.
0: Jij. Maar ik heb bijvoorbeeld zoiets van, twee vlechten, nee. Ik wil daar toch iets meer mee doen. En dan ben ik wel iets langer bezig. Hmm. En om dat te voorkomen heb ik zoiets van, weet je... kies ik voor... gemak om. Zo lees met Tijmie er ook toe. Ga ik ook naar mijn werk.
1: Ja, maar als jij het doet, dan ben je ook weer een pracht van een vrouw.
0: Oké, daar gaan we weer. Dus als andere vrouwen het doen, zijn ze geen pracht van een vrouw.
1: We hebben het nu Masha? Over jou. We hebben het nu over jou, ja?
0: Okay.
1: We hebben het nu over jou. Ik heb het niet over andere vrouwen.
0: Oké.
1: Ja?
0: Ja, ik bind mijn hoofd zo nu en dan ook. Bind jij je hoofd ook, Steve?
2: Boven de 60 doe ik het niet meer.
0: Oh, daaronder wel, hè?
2: Nee, 60 centimeter bedoel ik niet.
0: Waarom? Nou ja.
2: Ik heb het over leeftijd.
0: Ja.
2: Dus,
1: maar op de manier hoe je het zei en je wees je hand.
2: Ja, maar ik heb het nooit echt van gehouden. Ook patches. Ik heb een goede haardos. Mijn moeder vond het altijd jammer dat ik mijn haren zo kort doe. Want ik krijg dan mooie, een beetje curly kit-achtige krullen krijg ik. Als het doorgroeit.
0: Ja.
2: En het begint met golven, maar dan gaat het alle kanten op.
0: Ja.
2: Maar dan wordt het echt heel mooi bos. Wat jongeren tegenwoordig van houden, die vogelnestjes.
0: Maar
2: ik noem het een beetje vogelnestjes. Ik heb ook een kleinzoon. Maar het staat hem heel mooi. Ze mogen het zelf kiezen. Het is een trend onder de jongeren. Dus een heleboel lijken ook op elkaar. Dat ik denk van, kom mijn kleinzoon eraan? Oh nee,
0: ja,
2: het is
0: een
2: buurt. Maar iedereen moet het zelf gewoon weten.
0: Juist.
2: Als jij je prettig erbij voelt, dan moet je dat gewoon doen. Dus,
0: dat vind ik een goeie van je. Weet je, luisteraars, u mag bellen naar de studio. Want ik kreeg van, ik geef niet vaak genoeg het nummer door. 020-737-1301. Nogmaals 020-737-1301. Invloed van social media. Ja, tegenwoordig zie je steeds vaker influencers en celebrities met pruiken. En dan vinden we het prachtig.
2: Ja, en wat dacht je van artiesten tegenwoordig? Niet alleen zangeressen, maar ook mannelijke artiesten met mooie dreads. En Beyoncé is een hele goede... Als je ook een documentaire van Beyoncé ziet... Dan zie je gewoon al die pruiken die ze draagt.
0: Ja.
2: Glennis Grace heeft ook hele mooie pruiken. Want mijn vrouw, toen ze nog leefde, had contact met Glennis. Waar ze die hele mooie pruiken vandaan haalde. En dat waren echte pruiken en dure pruiken.
0: Maar, wat je zei.
2: Het is echt, de kwaliteit is zo geweldig.
0: Mm-hmm.
2: En het wordt echt aangemeten en precies gemaakt. En dat het bij je staat ook. En het heeft ook onderhoud nodig. Want mensen soms denken van, je doet het eraf. En je schudt het even drie keer en je doet het op. Nee, je moet het echt even goed erin steken en vastklemmen. Ja. En ik hielp mijn vrouw altijd ermee toen ze er nog was.
0: Okay.
2: Dus ik heb veel ritjes gemaakt bij de pruiken en de haarstukjes.
0: Ja,
2: en de beurzen en de portemonnee gegeven.
0: Ja,
2: dus,
0: het is ook een duur iets als je er echt tijd aan... Maar dat heb je ook met dames met nagels, lashes en al dat soort dingen...
1: Ik doe daar niet aan mee.
0: Nee, maar dames, je hebt dames.
1: Ik ben puur natuur.
0: Dat bakka. Dat vind je, ik ken jou niet anders dan voor jou. Niet te veel polonaise aan mijn lijf en al dat soort dingen. En
1: ik heb
0: nog
1: een keer nep dingen gedaan.
0: Wat
1: voor mijn ogen.
0: Die wimpers.
1: Nou, ik moest het meteen afdoen. Mijn ogen werden rood. Ik moest het meteen afdoen. Eén keer nep nagels.
0: Mm-hmm.
1: Volgende dag meteen weg.
0: En mascara, dus in plaats van nepwimpers?
1: Mascara doe ik ook niet, want dan krijg ik ook rode ogen van. Dus nee.
2: Nou, ik zou je zeggen, mijn vrouw die heeft bijvoorbeeld tatoeages genomen. Bij de lijnen, bij de ogen.
0: Oh ja, die kan je. Permanent. En,
2: maar ze hebben het zodanig gedaan, dat je het nog een beetje bij kan lijnen. Maar het scheelt heel veel.
1: Heb je ook met wenkbrauwen?
2: Ja, wenkbrauwen. Ze hebben alles ook, ook dat hebben ze laten doen. De wenkbrauwen. Okay. En de ogen. Ik zeg, als jij dat mooi vindt, dan moet je dat gewoon doen. Kijk, ik ben muzikant, net als mijn vader Harold Biervliet is. Ik koop dure gitaren en spullen van studio's. Dat kost allemaal geld. Dus dat is mijn hobby.
0: Ja. Dus iedereen zijn ding.
1: Ja.
0: Dus dan is, heeft social media het normaler gemaakt? Is de schaamte minder geworden door invloed van social media? Of ontstaat er juist meer druk om er perfect uit te zien? Wat jij?
1: Nou, ik weet het niet, want ik heb geen social media. Dus ik kan daar geen antwoord op geven.
0: Jij? Lucky?
3: Ja, ik denk het wel. Sowieso voor de jeugd onder ons. Je ziet op het net zoveel dingen die beter kunnen. Er wordt eigenlijk te weinig gesproken over het is oké als hoe je bent. Dus net als mijn haarlijn naar achter gaat.
0: Ja.
3: Het is oké dat het naar achter gaat.
0: Ja, precies.
3: Maar op het net zie je alleen maar dingen die je kan en moet verbeteren.
0: Dus dat heeft jou beïnvloed?
3: Nee. Want ik had sowieso al gezegd, als mijn lijn naar achter gaat, ga ik naar Turkije. Ik laat het fixen, dat heb ik altijd gezegd.
2: Als het een trend wordt, want ik ken sommige jongens die dat doen in een trend. Mm. Ook zeg maar rappers of dingen, dan zal je zien dat je blij bent dat het er is.
0: Dat je scheer in ook.
2: Maar het gaat erom, dat doet multimedia met jongeren.
3: Ja, ja.
2: Dus dat je wil volgen. Maar het gaat erom, wat wil jij?
3: Ik zeg je eerlijk, ik vind het ook gewoon lelijk. Dus ik vind het lelijk. No. Als ik het mooi zou vinden, had ik het gewoon gelaten. No. Maar ik vind het lelijk. Dus dan gaan we er wat aan doen.
2: Ja, maar als jij dat vindt, ik zeg niet dat je het moet doen, maar...
3: Nee, ik weet het, ik weet het. Ik
2: vind in persoon gewoon mooi hoe een persoon is.
3: Zeker.
2: En daarmee kan je heel wat dingen aanpassen. Door het of kort te houden, of desnoods weg te halen. Om een try-out te geven. En weg onder die pet. En dat soort dingen. Want je hebt ook petjes, hoedjes en... ik ga ook een trendsetter worden.
3: Ik denk, ik ga deze zomer nog eventjes kaal.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Probeer het eerst.
3: En dan kijk ik en bevalt het me, dan vind ik het oké. Mm-hmm. Bevalt het me niet, Turkije.
0: Oké, Juan Poku.
2: Wij gaan je keuren ook een beetje. Hè? Dus,
3: is goed.
2: Nee, je moet het zelf keuren. Het gaat erom wat jij ervan vindt.
3: Zeker.

0: Ja, dankjewel voor je muziek. En want dan hebben wij hier aan tafel ruimte om buiten de uitzending lekker met elkaar te sparren. We gaan het stukje van de pruiken gaan we dan afsluiten. Weet je, mijn boodschap zou zijn... Uiteindelijk gaat het erom dat iemand zich prettig voelt in haar eigen uitstraling met of zonder pruik. Marcia, hoe zou jij willen afsluiten?
1: Ja, je hebt mijn woorden genomen.
0: Oh, tje.
1: Ja, dat doe je altijd.
0: Nou zeg, oké.
1: Nee, maar ik zou zeggen, ja, een ieder voor zich natuurlijk. Kijk, ik zeg altijd, heb scheid aan de mens.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Mm-hmm. Je moet doen waar je prettig in voelt.
0: Mm-hmm.
1: En jezelf zijn.
0: Zeker.
1: Dus zo zou ik het afsluiten.
0: Dankjewel, Steve.
2: Nou ja, ik sluit me helemaal bij jullie aan. Mm-hmm. Het is bij mij gewoon heel simpel. Geloof in jezelf, zeg ik altijd. Mm-hmm. En hou van jezelf. En alles begint bij jezelf, zeg ik altijd.
0: Dankjewel.
2: Snap je? Dus als jij van jezelf houdt, dan kan je ook van anderen houden. En als je goed voor jezelf verzorgt, dan zorg je ook goed voor anderen. Maar het belangrijkste is, het begint bij jezelf.
0: Oké. Nou, dit was dan het gedeelte over het dragen van pruiken. Je ziet het, mensen durven daar niet te bellen. Ook al heeft een ieder een mening. Het momentje dan even eruit moet, dan durven ze het niet. Ik wil het hebben over twee dingen waar ik naar heb gekeken op Netflix. Want ik heb eens in de zoveel tijd ook film... seriebespreking, documentaire bespreking. Eén is de serie waar ik naar heb gekeken en ik heb Riek aangemoedigd om ernaar te kijken. Hij zou eraan beginnen zodat we erover konden sparren. De serie De Polygamist. Wow! Is een meeslepende Zuid-Afrikaanse serie die op 12 juni op Netflix verscheen. De serie is gebaseerd op de roman van een schrijfster en vertelt het verhaal van Jonasi Gomora. Een zelfgemaakte bank-CEO die een zaken- en familie-imperium bouwt terwijl zijn gezin onder druk komt. Joyce Gomora, zijn vrouw, houdt voor de buitenwereld een perfecte beeld overeind. Tot verraad alles laat kantelen en de vrouwen in het leven van Jonasi hun eigen grenzen aangeven. De serie is echt heel snel populair geworden en staat nu op de 5e plaats in de Nederlandse Netflix top 10.
1: Wat staat nummer 1 dan?
0: Dat Minoluku. Ja. Dat na serie Minayu.
1: Ja.
0: Maar deze serie, Marcia, er is beeld. En als het beeld is, gaat voor je komen. Gulpen, ik weet niet of je hebt gekeken als je thuis bent. Het is een serie met 22 afleveringen. Het kijkt lekker weg, omdat één aflevering is 25 minuten. In de recensies die ik heb gelezen op Facebook of social media, zijn niet mals. Wat deze man doet met vrouwen, heb ik ook zoiets aan de andere kant. Die vrouwen laten het zelf toe. Dus het is een discussie die aan twee kanten, weet je, daarbij komt. Het speelt zich af in Afrika. En dan zie je mensen op social media reageren met, maar het is toch normaal in dat soort culturen dat een man meerdere vrouwen mag hebben. U wilde wat zeggen?
1: Ik heb die serie niet gezien, dus ik ga er niet over.
0: Nee, ik dacht over het, omdat ik het had over van ze mogen meerdere vrouwen hebben in bepaalde culturen.
1: Oh ja, maar ja, dat is dat kennen we. Dat, ja.
0: Je wilt niet achterste van je tong geven?
1: Echt niet.
0: Oké, ik weet
1: mannen
0: dat...
1: Mannen houden van vrouwen, dus ja.
0: Steven?
2: Ja, wat moet ik zeggen? Kijk, ik heb een vader gehad die ook veel van vrouwen hield. Mm-hmm. En he rest in peace, mm-hmm. maar ja... Hij hield gewoon veel van vrouwen en had ook veel vrouwen.
0: Okay.
2: Kijk, een Pokémon. Daar gaan de vrouwtjes achteraan. En mijn vader had zijn charme, had zijn muziek, had zijn zwoele stem.
1: Ze dus, heeft het niet over de vader, ze heeft het over jou.
2: Oh, ja, nee, maar ik, nee, maar dan, ik begin het
3: in te leiden.
2: Nee, kijk, mijn
1: je
2: vader,
1: moet niet naar het nee, verleden, nu, je moet
2: nee,
1: naar
2: nee,
1: nu.
2: Maar, nee, maar nu komt het. Dus nu. Mijn vader heeft mij geleerd hoe dat niet moet.
1: Hoe dat niet moet, nee, of hoe dat wel moet.
2: Nee, nee, hoe dat niet moet. Want nee, ik was ook muzikant, ik heb ook in een band gezeten, Exotica, een beetje Jong Travassi werden we genoemd. Ja. Maar ik heb de pijn van mijn moeder gezien. Daar, ik ga je even uitleggen waarom het voor mij niet werkte. Ik kijk ook naar vrouwen en ik vind vrouwen ook mooi. Mm-hmm. Maar het heeft voor mij wel een grens. En die grens had mijn vader niet.
3: No. Okay.
2: Maar ik heb wel een grens gebarricadeerd omdat ik de pijn bij mijn moeder heb gezien. Dan heb ik gezegd, nee, die stap maak ik niet. Ik ga niet gaan zeggen omdat ik te veel gedronken heb of zo. Want ik drink ook niet veel. Ik was meer met muziek bezig. Mijn vrouw had er best wel moeite mee dat ik in een band zat. Want je hebt natuurlijk heel veel vrouwen en meisjes die juichen en het leuke vinden om in de buurt te zijn bij ons. Ja. Maar ja, ik heb er gezegd, ik kan niet de lucht in kijken of met mijn rug gaan staan aan het publiek. Dus ik moet wel een beetje entertainen en meedoen. Maar niet met bijbedoelingen, weet je wel. Dus ja, okay. Ik zei altijd als eerste, ik heb een vrouw en ik heb twee mooie dochters met haar. Dus dat is mijn openingszin als ik iemand ontmoet. Dat al gelijk een grensje.
0: Oké, okay. Ja, oké. Okay. Maar ja, dan komen we bij dat stukje van... Maar zei je lafo, I just like in a brief.
2: Maar ik kijk wel, ze geloven me.
1: Ik zeg niks.
0: Nee, maar ja, kijk, dat is het stukje wat Steve dus aangeeft. Van hij geeft zijn grenzen aan... Dat is mooi. En dit is wat ik bedoelde
1: maar
0: met
1: de
0: die serie.
1: Is, ik heb een vrouw en twee kinderen.
0: Ja, maar dan dat ligt het toch aan die... Ja, dus maar jij vindt... Wat, je vindt die grens. Je vindt het geen...
1: Daar moet de vrouw al aan denken. Oh, hij heeft een vrouw.
2: Sommigen
1: gaan door, hè?
2: Sommigen die vinden het niet eens erg.
0: Maar dat kapot. Is...
2: Sommigen vinden het niet eens erg. Eentje heeft zelf gezegd, ik wil zelf je tweede vrouw zijn.
0: Nou, maar dat mee het takje naar de polygamist.
2: Dat is mijn, in ieder geval mijn eerste streepje gezet. Natuurlijk proberen ze altijd een streepje door te gaan. Uh-huh. En ja, sommige matties die riepen me softies. En de andere zei van, ja, misschien is hij wel gay.
0: Weet je, het is niet...
2: Weet
0: je,
2: ik weet wie ik ben.
0: Ja.
2: Dus,
0: het is niet alleen a thin line between love and hate. It's a thin line to... Pis naast de pot.
1: Ja.
0: Wat tegen van Poco?
4: Ja.
0: Oké.
1: Poco.
0: Want we naderen het einde van ons tweede uur.

0: Goedemiddag luisteraars, we zijn er weer. Ja, Madeleine.
1: Ja, Merre. En nog steeds aan tafel Marcia. En Bier Steven is even weggelopen, want ik moet even omschakelen, want we gaan niet meer... Hij heet Biervliet, maar als je praat over bierie, dan kunnen mensen gaan denken van... we zijn alcohol aan het promoten. En dat is niet de bedoeling. Dus Marcia, ik vond het echt een waar genoegen om jou hier in de studio te hebben vandaag.
2: Dank u.
1: Wat vond jij ervan? Kan ik je vaker uitnodigen? Mag ik je vaker uitnodigen?
2: Je mag. Maar mag ik dan een keer achter de knoppen?
1: Wow, really?
2: Oké. Okay. Ja, je weet het, hè. Radio Mart.
1: Ja.
2: Samen met Etienne. Mm-hmm. De donderdagavond.
1: Aha.
2: 12 uur, soms 10 tot 12. Mm-hmm. Soms, de laatste wat we hebben gedaan was tot 4 uur in de ochtend.
1: Wat was dat dan, een marathon?
2: Nee, op een gegeven moment, ja, dan vinden de luisteraars het leuk. En dan vragen ze natuurlijk of we langer kunnen blijven. Dus mm-hmm. dan praten we over verschillende onderwerpen.
1: Mm-hmm. Dus, ja. Sommigen waren ook een beetje boven de 18, hè?
2: Ja, mm-hmm. Het is meestal toch ook boven de 18, hè?
1: Nee, sorry.
2: We doen alles boven de 18. Niet onder de 18. Okay. Die tijdstip is niet voor onder de 18.
1: Oké, ik begrijp je helemaal. En we gaan kijken. Zodra je ruimte hebt, mag je komen. En dan wil ik kijken of jij ook aanwezig kan zijn om in te werken. Wat dacht je daarvan?
0: Ja, dat kan. Voor mijn tante doe ik alles. Dus dat is chill, hoor.
1: Ja, en voor je moeder ook wel. Want ik... Dat vind ik, nee, echt hoor. Ik kan soms niet meer doen. Echt. Ja. Nee, maar ook fijn dat je vandaag bent meegekomen. Zonder twijfel was het, weet je wat, ik ga mee naar de studio. Maar inderdaad ook omdat tante Maartje kwam.
0: Ja, dat was het vooral hoor.
2: Maar dat wou ik net zeggen. Ja. Dat wou ik net zeggen.
0: Want ma zei van, ja, nou, tante Maartje komt maandag. Ik zei meteen, ik ga ook meekomen.
1: Nee, fijn. Luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van wat is uw locatie? We zaten hier in de studio met Steven Biervliet. Of we zitten nog steeds in de studio. Marcia, te gast, die wilt kijken of ze binnenkort mee kan komen draaien. Maar dan niet als, om aan tafel te zitten voor een panelgesprek, maar ook achter de knopjes. En ons laatste uur...
2: Ik ben ook altijd voor een gesprek, hoor. Het hangt er vanaf wat het onderwerp is. Mm-hmm. Dus daar hangt het vanaf. Nou, mag ik even de luisteraars
1: groeten? Jazeker.
2: Nou, luisteraars, het was me een waar genoegen om hier bij Radio Razo aanwezig te zijn. Ik vond het prettig. Ik wil Marilyn bedanken voor de uitnodiging. De heer Biervliet, dank u wel. En niet te vergeten, de belangrijkste persoon achter de knoppen. Wow. Dank je wel.
0: Geen dank, tante. Geen dank. Met alle liefde gedaan.
2: Iedereen een fijne week. Geniet lekker van het weer. En denk aan de zonnebrand.
1: En ook genoeg drinken.
2: Water. Genoeg drinken. 2 liter op een dag. Ik ben daarmee begonnen. En het lukt me.
1: Goed zo. Wordt zo meteen overgenomen door de heer Biervliet met zijn programma Biervliet gaat vreemd.
3: Nee, het is hier bij Jaddy draaien. Is het nog natuurlijk gewoon Stevie Echapresiri.
1: Oh ja, Stevie Echapresiri. Sorry.
3: Ik ga wel wat nieuws zeggen, maar dat doe ik wel in het begin na mijn eerste nummer.
1: Oké. Okay.
3: En dan ga ik een beetje los en dan moet ik nog even natuurlijk wachten op toestemming van onze baas Frits.
1: Oké. Okay.
3: En dan krijg ik nog een gesprek en als ik er doorheen, door de balustrade heen ga, dan ga ik beginnen met mijn programma.
1: Op de dinsdag, hè?
3: Ja.
1: Dat mogen we alvast zeggen.
2: En wanneer
1: Benito,
2: ga je los?
1: Ik groet jou ook.
2: Wanneer ga je los?
3: Ik nodig je uit, Masha, bij deze.
2: En dan gaan we samen los.
3: Ja, maar ik ga los. Ik dans dan.
1: Luisteraars, dank u wel voor het luisteren. Tot zo.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Illy is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Illy zat in het outbreak management team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

Stevie Beery. Hier lekker bij Razo Radio Jaji Draai. En we gaan lekker door. Lekker swingen, voetjes van de vloer. En tafels opzij. En de stoeltjes aan de kant. En lekker swingen.

0: Herinnert u zich deze nog? Gritty Gritty, Masha. Gritty Gritty, dat is... Ja, Gritty Gritty is gezongen natuurlijk door... Yes, zeker. Klopt. Dus ben je er nu? Kijk even als je praat.
1: Ja, ik ben er.
0: Ja, je bent er. Mooi zo. Maar inderdaad door mijn vader geschreven. En het was echt Harold en de Hegrongs. Hij noemde zichzelf. En we hebben deze in een nieuw jasje gestopt. Dus ik heb hem lekker 2.0 Harold Junior gemaakt nu. Gritty Gritty.
1: Dat is mooi.
0: En zo ben ik met het tributealbum voor mijn vader nu bezig. Zeg maar om wat leuke dingen neer te zetten. En kijk, weet je wat, als ik over mijn vader praat, dan is het altijd wat emoties die vrijkomen. Het is pas een jaar geleden. En ik probeer mijn vader zo in leven te houden met zijn muziek. En zijn muziek, echt, hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt van bolero's, cassico's en mooie songs.
1: Comes grande mi amor por ti.
0: Ja. Comes grande mi amor por ti. Nou, weet je wat het ook betekent, Masha?
1: Hoe groot is je liefde voor mij?
0: Ja, hoe groot is die? Na vandaag. Want anders ga ik ook nog live zingen voor je zo. En als je dat wil, en dan gaan we wel even dansen met een anderhalf meter afstand. Corona-achtige afstand. Nee, maar je bent in ieder geval nog bij Judgy Draai als de mensen denken, wat is dit nou met Stevie brengt plezier? Het is ook af en toe wat rustige muziek draaien. En kijk, ik maak niet alleen leuke muziek over mijn vader, maar ook leuke ballads van vroeger, die gooi ik ook in een nieuw jasje. Dus we gaan nu naar een nummer luisteren die ik ook... Even kijken of jullie hem herkennen.

lekker wegzwijmelen bij Stevie. Hij Chapresiri, ook in de soul-muziek. En de nieuwe vorm van dit nummer is Baby Come Back natuurlijk. Een beetje in het Nederlands geschreven. En daarom ga ik een beetje vreemd in de muziek. En we gaan nu gewoon lekker door met een Surinaams nummertje. Hier speciaal bij Judgy draaien met Stevie en Chapresiri.

Wauw, Blanca Rosu in een mooi duetje. Gezongen door mijn dochter en ik. Dus dat weten ze niet, maar we hebben ons best gedaan. En kijk, ze lacht hier als een heks. Maar het is niet erg, ze hebben er best gedaan. En we hebben er heel lang over gedaan, maar ik draai hem stiekem. In ieder geval, als jullie het leuk vinden, mogen jullie altijd in de toekomst op mijn account gaan. Steve Biertje op Facebook. En dan zie je meer nummertjes van mij. En zo heb ik een verzoekje binnengekregen van mijn Mattie Roy. Die houdt van reggae natuurlijk. En ik had een speciale reggae voor hem geschreven. En daar is hij helemaal weg van. Dus Roy, deze is speciaal voor jou.

0: de dames gaan lekker met praten hier. Dansen op hun stoel. Lekker met reggae muziek hier bij Steve. Hey tja, plezierie bij Jaji Draai, bij Merre. Merre heb ik lang niet gehoord. Ik heb Mary Lane. Oh, nou, dat klinkt ook mooi, hoor. Masha Danki is er nog steeds, want ze zou weggaan. Maar ze vindt het ook zo gezellig hier. Dus ze blijft hier zitten, lekker bij Jaji Draai, Razo Radio. En ik zou zeggen, kom vaker langs. En vooral op de dinsdagavond. Comes grande mi amor heb ze nog steeds. Maar je bent in de uitzending. Kun je dat herhalen? Comes grande mi amor?
1: Nou, ik zou het op prijs stellen als u Comes grande mi amor por ti voor mij zou kunnen afdraaien.
0: Oké, dan ga ik het zo even snel even uit mijn toverdoos halen.
1: Doe en u dan dat, die tatovenaar.
0: Dan ga ik het draaien. Maar ik ga even nog natuurlijk merren. Ja. Jij komt ook veel met de metro, hè?
1: Klopt.
0: Wat vind je van het openbaar vervoer eigenlijk? Want ik wou Rick eigenlijk daarvoor een klein beetje ondervragen. Kijk, ik heb zelf bij het openbaar vervoer gewerkt. Ook in deels opleidingen, metrobestuurder en kaartcontrole. En sommige mensen die vinden het niet veilig. Vinden het een beetje soms vies. Rare mensen, veel zwartrijders. Voel je je veilig als je in de metro zit?
2: Nou, je begon met wat ik ervan vind. Ik vind OV bagger.
0: Oké.
2: En vandaag de dag al helemaal. Heel wat lijnen die uitvallen. Die niet meer rijden op routes. Men houdt geen rekening met oudere mensen. Men moet tegenwoordig in plaats van 1 keer 3 keer overstappen. Ja, dat vind ik niet zo prettig.
0: Nee, ik vind het ook niet zo prettig. Ik werk er niet meer. Ik ga mijn collega's niet afkraken. Rick werkt er nog steeds. En we proberen ons best te doen natuurlijk bij het GVB in Amsterdam. En ik ga met dit liedje, waar jij veel in de metro zit, ga ik proberen het GVB een beetje op te boosten.
2: Oh jee.
0: En om het een beetje weer leuker te maken.
2: Mm-hmm.
0: En speciaal... Ja, ook voor de metro en voor ons allemaal.
2: Okay.
0: Een nummertje van de metro.
2: Ik ga luisteren.
0: Dus we gaan kijken of ik het goed doet. Ja, dat komt eraan. Komt-ie.

0: Vivier Chaprissiri. Ja, ik ben er nog steeds. En we krijgen ook iemand, even kijken, Merre, zeg het maar.
1: Ja, ik kreeg net een app van een luisteraar die vond dat we te snel zijn gestopt met onze topic. Want die begon het net spannend te vinden. En toen stopten we met topic Marja over mannen die meer vrouwen mogen hebben. Marja deed een telefoon aan haar focus.
2: Ik zoek iets op voor de DJ.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dus luisteraars, even Ukotu Spang. Onze excuses daarvoor. Jij wilde ook iets inbrengen. Is jouw mic open? Laten we kijken. Ja, want je bent er ook.
3: Ja, ik ben er ook. Hè. Ik ben ook van de partij.
1: Mm-hmm. Jeep, jeep, jeep.
3: Dus over het topic. Of mannen meer vrouwen mogen hebben.
1: Wij hadden het daarover naar aanleiding van onze serie.
3: Ja.
1: En de luisteraar geeft aan van dat we te snel zijn gestopt. Maar jij wilde er iets over zeggen?
3: Ja, ik kan het begrijpen, maar ja.
1: Wat kan je begrijpen?
3: Dat mannen meer vrouwen mogen hebben. Maar als mannen meer vrouwen mogen hebben, mogen vrouwen ook meer mannen hebben.
1: Ah, zie. Oké. Dan, ja.
3: En daar, that is a whole different conversation. Hmm? En niet iedereen is ready om dat te voeren. Want ja, wat jij mag, mag ik ook. Want dan moeten we eerlijk zijn, toch?
1: Mm-hmm.
3: Als mannen meer vrouwen mogen hebben, dan mag een vrouw dat ook, man.
1: Maar ik denk niet dat vrouwen meer mannen willen hebben, hoor. Ik denk dat dat toch even anders ligt.
3: Ja, klopt. Dat denk ik ook. Maar bijvoorbeeld die ene... Kijk, een persoon kan nooit 100% alles hebben wat je wilt.
1: Nee.
3: Dus stel dat... Nee, laat me het zo zeggen als man zijn.
1: Mm-hmm.
3: Misschien heeft mijn vriendin 70%. Dat zou ik fijn vinden als ik die 30% bij een andere persoon kan gaan vinden.
1: Maar
3: andersom,
1: moet
3: ik ook kunnen verwachten van oké, ik ben ook niet helemaal fully 100% voor haar.
1: Mm-hmm.
3: Dus dan mag zij ook die aantal missende percentages bij iemand anders gaan zoeken, toch?
1: Dat zou je oké vinden.
3: Dat is een andere vraag.
1: Okay.
3: In de praktijk is het anders. Maar theoretisch gezien, ja, mag zo. In de praktijk ga ik het moeilijk vinden.
1: Oké, Bier, wat zeg je? Hoor je de jeugd?
0: Nou, ik wil het niet eens horen. En, ik sta er helemaal niet achter. Maar het is de moderne tijd. En misschien moeten we natuurlijk in de toekomst een beetje anders gaan denken. Ik,
1: ja?
0: ik ben een beetje oldschool, helaas. Mm-hmm. Ik ben gewoon...
1: Mindset?
0: Nou, mijn mindset is gewoon... kijk, ik heb... Eén vrouw en daar moet ik het mee doen. En ik heb mijn handen vol al aan haar. Dus we maken het spannend voor elkaar. En that's it.
1: Dus die 30% is niet nodig?
0: Nee, echt niet. Okay. Die 30% neem ik lekker om te slapen. En bij te komen, op te laden, muziek te maken, radio te maken. Dus dat is mijn ding meer. Maar weet je wat er gebeurt eigenlijk? Ik heb een nummertje klaar nu. Als dat gebeurt, wat die vrouwen dan met ons gaan doen... Nou, luister maar heel goed naar dit nummertje.
3: Yes.

Nelis Yulata Jing. En geeft er helemaal gelijk. Gooi hem eruit als hij steeds te laat komt en als hij andere dingen doet. En nog steeds luistert u naar Stevie Chapriciri bij Judgy Dry. Hier bij Razo 020.nl kan je live luisteren en live streamen als het aan is. Maar het is altijd gezellig hier. Dus als de streaming het doet, kijk mee. Dan kan je mij ook zien. Dus ik wil ook even nu naar een nummertje toe. Want er zijn natuurlijk ook een heleboel alleenstaande vrouwen. Die hun kinderen zelf groot brengen. Nadat Susie Poeder Nelis eruit heeft gezet. Dan blijft ze alleen met de kinderen achter natuurlijk. Maar het gaat erom dat die moeders die alleen voor hun kinderen zorgen het best wel zwaar hebben. Ik heb mijn oudste dochter, die heeft twee kleinzonen van mij, heb twee zonen, die ook heel best wel zwaar vindt, omdat ze nu aan het puberen zijn. Maar ik heb er gezegd, ik help je altijd mee, ik ben je vader. En weet je wat, als ik kan, dan schuif ik een nummer nu speciaal voor haar. Lisa, deze is voor jou. Dus...

0: We hebben een beller. Zeg het maar.
1: Ja, u spreekt tot Anna. Mevrouw Akusia.
0: Mevrouw Akusia, wat een mooie naam. Zegt u het maar, mevrouw.
1: Ja, die naam is als je op zondag geboren bent. Aha. In het Sanatongona Akusia en Kwasiba. Okay. Maar in het Ghanees is het Akusia op zondag.
0: Oké, want ik had natuurlijk mijn grote vriend Koffie.
1: Ja.
0: Dat is vrijdag, dat is van Ossibissa. Die woont op Gein. Dat is mijn allergrootste.
1: Ik wil je een beetje complimentje geven van het mooie muziek. Ik weet niet, en...

0: lazy nail se cola dine. Dus a bad lazy. Huh? Woya yagi jeng.
1: Ja, maar dat is het mooie. Nou, daarom heb ik het nummertje ja, gedaan nu in het Nederlands. Maar ik heb hem ook in.
0: Ja, heel mooi. Heel mooi, Migudo.
1: Ja, nee,
0: maar. En die vorige, ik denk dat het Nick en Simon of Jan en Smit. Heel mooi, man.
1: Ja, ik kan ook een beetje als Jan Smit zingen. Ik zal het een keertje live doen in de studio.
0: Ja, dat hoor maar, ik. Ik hoor.
1: Nee, maar ik ben een zoon van Harold Biervliet.
0: Gemotiveerd ben in muziek. Ik ook, weet je wel.

0: ben een muziekvrouw. Weet je wel, dreadlocks, Rastafari, is op 60.
1: Ja, man.
0: Ja, man, ja, man, ja, man. Hé, hey, gaan jullie door?
1: Oké.
0: Het was mijn pressure om jullie dan, ja, naar jullie te luisteren.
1: Oh, hartstikke mooi. Dank u voor het belletje. En
0: ja,
1: blijf.
0: Gedaan, hoor. Hoe heet je?
1: Ik heet Steve Biervliet, zoon van Harold. Ja, een zoon van Harold Biervliet, Pokumang, Harold Biervliet.
0: Ja, man,
1: Isabi toch Brom Chief Mijari.
0: Met Barrio, mijn brada. Zo so lobbyere.
1: Oké, okay, dank u voor het belletje. Oké, okay, tamboem. Okay, en tot de volgende keer. Oké, okay, doei, doei. Odi, odi. Zo. Goed, we zijn natuurlijk helemaal in het kader van natuurlijk het WK voetballen. Ik ben door Kees gebeld. Ik heb veel van mijn vader aan gedraaid. En de volgende keer, Masha, dankie. Je gaat weg en ze wil zo graag een aantal nummers van mijn vader draaien. Maar ik kom het thuis bij je draaien, ja? Nodig me maar uit. Of ik kom het voor je zingen, dus... Dus geweldig. Maar in ieder geval, kijk, Oranje gaat nu geweldig. En mijn nummer gaat ook geweldig. Het staat op Spotify. En ja, dat nummer is natuurlijk kampioen. Ik neem alle gokken dat we kampioen worden. En dit nummer moet niet ontbreken natuurlijk. Komt-ie aan!

voor de kampioen. Zeker weten met Steve Wiertje. Met het nummertje kampioen. Dus ik heb het lekker gemaakt. 35 jaar geleden, maar ik breng hem nu pas uit. Dus kampioen Oranje, zet hem op. Onze Surinaamse jongens en onze witte jongens ook ertussen natuurlijk. Met z'n allen doen we het. En dan gaan we lekker knallen. Dus we are the champions.

groeten. Want ik ben er klaar. Stevie gaat vreemd met de muziek. En Judgy Dry gaat afsluiten. En normaal doen ze het 3, 2, 1.

0: is Razo.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Razo.
1: Luister elke dag naar...
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. Bij de auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaart ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Fei. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: ...24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
2: Razo, de multiculturele radio van Nederland. 105.2 via de Ether of de Razo's Amsterdam.

Weer een maandag, weer een maandag, weer een maandag, mensen. Je weet zelf, mijn New Air Amsterdam. Heb je een topic, heb je een request? Let us know. Yeah. 020-737-1301. Dus bellen maar, mensen. Zoals gewoonlijk, lekkere pokoes. Dus hier komt het dan. Trade the truth. Heartbreak. Mijn New Air Amsterdam. Heb je een topic? Heb je een request? Let us know. Yeah. 020-737-1301.

Hold up. Yeah, man, Nathan. Faka, buurman. Ja, toch? Zo doen we het. Nathan. Tan. Yeah, boy. Doe je ding. Hier komt hij weer. Check, man. Nathan El Amra, secreta. Ja, man.

Yeah, dat was Joekeloutje. Ja man, mensen, nog ongeveer 30 minuten te gaan. Jullie kunnen bellen met 020-737-1301. Heb je een topic? Heb je een request? Let us know. Zijn jullie diep? Heb je een wie? Laat me weten. Ja man, hier komt hij dan. Mama en papa, the genius.

Nog ongeveer 10 minuten te gaan, mensen. Je weet zelf, maar jullie kunnen bellen met 020-737-1301. Heb je een topic? Heb je een request? Let us know. Ja toch, nogmaals, 020-737-1301. Check ons live op razo20.nl. En ook via Razo, Salto. Dan kan je ons meechecken. Je weet toch, Salto, Razo, daar hoor je ons. Ja man, dan gaan we weer verder. En mensen, nogmaals. 2 uur komt eraan. Maar niet getreurd. Kijk, Jofu is er ook. Dus maak je borst maar net. 2 uur, mensen, 2 uur. Hier komt hij dan. KMC. Gemtech. Forever.

0: vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier, bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost. Razo got the power.
0: Luister elke dag naar de stem van Razo. Op de 105.2 in de Ether en de 103.8 Kabel.
2: Razo, de multiculturele radio van...
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Er stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Het So Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Natuurlijk, we draaiden Pokoe, voor den boy, jawel. Power den boy. De boy voor Abarase, Suriname, thuisbasis, ja ja. Arkidentjoen, lekker tot 7 uur, gezellig. Alle kamers, we bos op.
1: Tot s'avonds laat, 105.2 Ether, 103.8 kabel.
2: Hello, ladies and gentlemen, welcome to...

Ja, mensen, dat bij de psycho bad man, mana bad. Ja, dat wordt potwan trouwangi uno, leo jong, amadera dikbara, arkatjoen, jawel.

Ai mis op de piste die de meisje ben paragimjara a jongu ten jawel dat be de bad jury paragim jawel arki den boy de boy die zei de mana jawel je weet wel de mana hun waren er al lang maar purus mane jere ne arki de manja zo gvbz arki de manja nake jawel.

Dis nakif, ya upot wantrawang barediere, big star, tega, nangakif, pum pum. Is nou een nieuw tjunko arkamara, dames en heren, lieve luisteraars, zijn jullie gereed? Oortjes warm maken, jawel, jere de tjunko.

Ja, dat bij de big star tegen Nanga Kief. Jawel, hé, hey, Srana Abera. Jawel, we kunnen terugstoten. De boeien komen, de boeien komen. Dus ja, wat moet er aan sep? Vaar man, sepeke. Ja, boy, dit is niet moeilijk, maar je raadt toen daar.

0: is wel een lekkere, wel een
1: goed nummer, man. Miloba tune. Miloba poku. A poku nice.

Ja, dat ben de Psycho Mat Batman. Jawel. Bat. De boy Bat, jere. Jere tune. Dit is naar Louis Supernova. Jawel.

Bij de lobby, supernova, lekker swingen. Sweet pokoera, dat is een mooi tune. Nieuwe, maar je man, ja, zo, die is na Israëls Masabamang. Hij is op een oude leeftijd. Op een leeftijd, ja, van, laten we zeggen, iets van richting de 40 is hij bekend geworden. En heel Nederland heeft het over hem. Ieder Rasta-jongen, dreadlocks-persoon die ze zien, gaan ze hem daaraan koppelen. Ik zelf ben vaker naar hem benoemd. Maar echt, met eigen eerlijk, iedereen is zijn eigen soort, je weet toch? Ik ga niet te ver uit van mijn schoenen lopen, je weet toch? Niet te ver naast mijn schoenen lopen, maar ik ben wel humble. Ik waardeer het ergens, maar niet helemaal, maar Yeah, man, netjes. Asana Kenny B. Srana Nogwe.

Inaga srana mino gue, jawel, ama pletier, misref ook toen gue, mi deete. En er zijn er nog vele, maar goed, goed nummer, lekker swingend. Boodschap is duidelijk, maar heel erg luid ook. Maar dat Jera Boy Jazza, wat ik vind, dat wel erg in de buurt komt van Kenny B. Is ook een Surinamer, natuurlijk. We draaien de boy toch, we power de boy. We moeten terug naar waar wij vandaan komen. Ons meer gaan verdiepen in onszelf, in onze cultuur, in onze geschiedenis. En et cetera, noem maar voor. Maar hier hebben we Jonna Fraser. Jawel. Tjarawaka.

Heb ik naar een psycho, jawel. Arkisani nou. Want dan gaan we een beetje het Nederlandse kant op, hè. Arki, wie hebben we hier? Wie hebben we gereden? Frenna, Zaza, Jeratjoen.

Ja, dat was Frenna Zaza. En dan hebben we natuurlijk Suwento hier zo klaar, hè? Outside. Jawel.

0: aflevering. Dit is Radio Zuidoost.
1: Luister elke dag naar op de 105.2 in de ether.
2: Dit is Razo.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 ether, 103.8 kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
1: Razo, de multiculturele radio van Nederland. 105.2 via de Ether of razoamsterdam.nl.
2: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
3: Dit is Razo, Radio Amsterdam Zuidoost.
4: Nou, dames en heren, het einde is in zicht. We gaan lekker afsluiten en we gaan voor. We wachten nu op het volgende programma. We zullen hier verder wat reggae-nummers afspelen. En ik dank jullie wel voor het luisteren naar Nieuw Era. Jammer dat wij vandaag geen interview hadden. Maar de next volgende zal er wel iemand weer bij zijn. En zijn verhaal vertellen over de hoe en wat. Ditjes en datjes. Zullen het allemaal over hebben. Het hoeft niet alleen muziek te zijn. Het kan ook natuurlijk een ondernemer zijn of een. Of je doet iets thuis, je hobby. Je wilt het met ons delen. En natuurlijk kunnen we het via het uitzending namelijk erover hebben. Maar dank jullie wel en tot next time. En hier hebben we dan een nummer ready voor jullie.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
0: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
2: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
0: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Café. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Tasso.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
0: Dit is Razo.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
0: Dit is Razo.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

0: razoamsterdam.nl. Ik ben
1: voor Amsterdam en omgeving. Dit is Radio Z.
2: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
3: Razo, de multiculturele radio van niet
4: out in the street, Razo Sounds.

Luister elke dag naar de stem van Brazo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel. Brazo. Luister elke dag naar Brazo. Op de 105.2 in de ether. En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo nomo, je moet proberen.

Kaka. Is your man Azuke Group?

0: Più gridi fuleri, da na raso, nomo nomo, yu mu bruberi. Na tab na 105.2 Ether.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
2: Theora for everywhere, every time.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl

0: Hovenkamp met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
1: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
0: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Yeah. I admire what's the fun. Okay. All right.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien boet er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

0: Cut close.
1: Let me see that thing.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch

0: reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

Lars Militse met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegt het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: 2.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Impresa no me dio, ¿eh?

Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi.